0: Het is haar kou weer naar beneden.
1: Zo mooi, zo mooi.
2: No ja, ze daar kou. Hey, ze vivió a mano. Yeah.
0: No ja, ze daar nu wat. Ze vivió a New York.
2: En nu na,
0: ben je maar hoog. Ben je aan het zijn,
2: wat je als het voor.
0: E subito,
2: I need ushers,
0: hey!